Buis, vijf, pot, ega. Buis, vijf, pot, ega. Buis, vijf, pot, ega. Buis, vijf, pot, ega.